0: Niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon. Terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintaptoe op zaterdag 26 september. Het mini- en

0: www.eurotrash.nl. Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude over 18 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen de Meren en Nieuwerbrug 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Daarbij is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp nu 18 kilometer file met 25 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en Delft. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Ook dat komt door een aanrijding. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwerbrug. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
4: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk. Op de A4 richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Diepenburg en Zoetwoudendorp. 13 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten, kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. De files vanaf een kwartier vertraging staan op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude, 22 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein, 20 kilometer met 1.5 uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk 7 met 1 kwartier vertraging. Dan de A12 verderop richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oude Rijn. 10 kilometer met 1 kwartier oponthoud. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer, de vertraging is daar 3 kwartier. En op de N209 richting Hazerswoude tussen Benthuizen en Hazerswoude-Dorp. 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini-

0: plus.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsgebruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is behoorlijk druk verlopen. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 18 kilometer met een half uur extra reistijd. A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 12 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid ook 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. Dan de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar ook een kwartier oponthoud bij Wassenaar Noord.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Delft en knooppunt Hoflied 18 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 5 met daar 10 minuten op onthoud. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De lekkerste hits van Nederland. Unity NL. Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. 4 kilometer met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Donderdagochtend, even naar 10. Welkom een nieuwe aflevering van Rudo hier met Jan Smit. Tranquilo, zometeen naar Donnie den Heijer en Poppetjes in jouw ogen.
0: Zing ze mee!
5: Ja, zing ze mee!
0: Nu.

0: Jan Smit en Tranquilo en Donnie Den Heijer, je hoorde poppetjes in jouw ogen.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Met een nieuwe aflevering van de koffieshow die van donderdag 1 oktober 2026. Goedemorgen en welkom. Ook vandaag weer aan het begin van deze nieuwe maand een nieuwe aflevering van de koffieshow. Daar nog heel eventjes en dan gaat het weer helemaal losbarsten in Leiden. Het Leiden is ontzet met al wat pre-parties met het mini-koraal, het maxi-koraal. Ja, morgen dan is het natuurlijk echt de hutspot eten en de grote feestavond in de stad. Het weer lijkt in ieder geval hartstikke mooi te gaan worden om dat Leiden is ontzet te gaan vieren. Meer over het programma en alles daaromheen kun je trouwens ook vinden op onze website, dat is centraalplus.nl. Met morgenavond ook op televisie bij ons de tap toe. Vanaf 7:30 kun je dat gaan zien. Lint van Licht gaat dan weer door de stad heen. En wij doen live verslag op televisie via Centraal Plus, via onder andere Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1412. Hey, een nieuwe aflevering van de koffieshow met zometeen een reportage van het Centraal Plus nieuws. Waardoor je Justin de Wild met Esmeralda en eerst Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
2: Rio!

0: Rutjakot en hartslag hoorde je hier bij Unity NL. Welkom. De gemeente Leiden gaat het voormalige hotel Nieuw Minerva aan de Boomarkt huren om daar tijdelijk statushouders op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het pand voor minimaal 3 jaar te huren met de mogelijkheid om die periode te verlengen. Gisteren vertelde wethouder Julius Terpstraat meer over aan onze verslaggever Robert Beursen.
1: Wij gaan in het hotel Minerva, wat nu leeg staat. De eigenaren zijn gestopt, het is geen hotel meer. Er zijn nieuwe eigenaren, die maken plannen voor de toekomst. En in de tussenliggende periode kunnen wij het hotel huren voor het huisvesten van statushouders. Dit zijn nareizigers eigenlijk. Mensen die overkomen omdat iemand hier een status heeft gekregen van de IND, dus met recht in Nederland mag zijn. Ja, die mag zijn directe familie, vader, moeder, zoon, dochter, over laten komen. En omdat de AZC's, waar ze dan normaal gesproken deze nareizigers opgevangen zouden worden, die zitten vol, dus de gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, veel gemeenten huren dan hotelkamers. Dat vinden wij eigenlijk onwenselijk, want dat is ook heel prijzig. En dit is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Dus terwijl de plannenmakerij van de nieuwe eigenaren voor Hotel Minerva doorgaat aan de Boomarkt, kunnen wij in de tussenliggende periode statushouders hier opvangen huisvesten.
2: Over hoeveel statushouders hebben we het dan?
1: 12 jongeren, 18 minners en 45 reguliere statushouders.
2: En over welke periode hebben we het?
1: We hebben het in ieder geval voor 3 jaar gehuurd. Dat is ongeveer de periode dat het duurt om nieuwe plannen te maken. En daarna kijken hoe ver we zijn. Maar in ieder geval voor 3 jaar. Ik vind het ook wel belangrijk om te vermelden, want dat is vaak de discussie. Hè, kunnen we dit nu niet inzetten, ook bijvoorbeeld voor gewoon starters uit de stad zelf? Nou, het is echt een vrij basale vorm van opvang met gemeenschappelijke keukens. Verwacht daar niet te veel van. En ik wil daarbij gezegd hebben, we bouwen in Leiden zo'n 1000 nieuwe woningen per jaar. 2/3 betaalbare woningen. Dus dat doen we ook. Maar daarnaast hebben we ook echt een verplichting, wettelijke verplichting, om statushouders te huisvesten. En dat doen we nu. En dat is een win-win situatie, zeg ik nog maar eens, dat het mooi in deze tussenliggende periode kan.
2: Is er nog extra beveiliging?
1: Nee, er is niet per se extra beveiliging. Er is wel beveiliging en begeleiding. Dat is ook heel belangrijk in die zin. En er is ook ruimte om de taal te leren, in te burgeren en volwaardig mee te doen in de stad. Want dat is uiteindelijk in mijn visie de beste manier om mensen te laten integreren. Zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk.
2: Blijven ze er 3 jaar wonen of is het echt wel de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorgroeien naar een eigen woning?
1: Ja, er zal dus doorstroming plaatsvinden. Het zijn dus vaak nareizigers. Hè? Dus dat zul je zien, vader, moeder, broertjes, zusjes. Die komen dan over, maar er zal doorstroom zijn. Het is echt een tussenvoorziening op weg naar een woning. En op het moment dat die woning beschikbaar is, zal men uitstromen. En komen er nieuwe mensen. Dus het is niet zo dat de mensen die daar einde dit jaar, begin volgend jaar intrekken, er 3 jaar blijven wonen. Er zal doorloop
3: zijn. Unity NL op DAB+. Alphen aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee.

0: De koffieshow van Joentje Rel met Cindy zometeen. Dit is wat ik doe. En ook Menzo Kortlang komt eraan met Viva Maria.
1: Dit is Joentje Rel, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Burgemeester Peter Heijkoop heeft gisteren in de burgerzaal van het Leidse stadhuis de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan Jacinta Groen. De onderscheiding is de hoogste gemeentelijke onderscheiding die Leiden kent en wordt traditioneel in aanloop naar Leidens ontzet toegekend. Groen wordt door veel Leidenaren vooral gezien als de persoon die 10 jaar geleden Katie Coty naar Leiden haalde. Als oprichter en voorzitter van Songs of Freedom zet zij zich sindsdien in voor de jaarlijkse herdenking en het Katie Coty muziekfestival. Wethouders Wietske Veldman en Ashley North hebben dinsdagavond afscheid genomen van de gemeente Leiden. Na een half jaar formeren is de coalitie rond en dat betekent voor beide wethouders dat hun opdracht erop zit. Tijdens een bijeenkomst werd teruggekeken op hun jaren in het stadsbestuur. Voor zijn 7 jaar als wethouder in de stad Leiden kreeg North nog een glas in loodraam met daarop een Leidse sleutel, overhandigd door burgemeester Peter Heijkoop. Veldman kreeg dit nog niet omdat ze actief blijft als raadslid. De gemeente Leiden en de 3 Oktobervereniging zitten ook dit jaar in op een duurzamer Leidens ontzet. Er komen 60 extra afvaleilanden en meer schoonmaakteams in de stad. Daarnaast worden herbruikbare bekers ingezet. Tijdens de taptoe en grote optocht kunnen bezoekers lege blikjes en flesjes inleveren bij statiegeldwagens. Op de Prinsessenkade staat de nieuwe Waste Bar, waar afval kan worden ingeleverd in ruil voor een verantwoorde snack. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte, maar wel vrijwel droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mensa Kortland en Viva Maria. Het is Unity NL op 1 oktober, de verjaardag van Wout Poels. Nederlands wielrenner is 39 geworden. Anna Drijver, Nederlands actrice, model, schrijfster en zangeres, ook 43 is ze geworden. En Julio Baptista, de voetballer uit Brazilië, is 45. Musicalactrice en presentatrice Kim Lian van der Meij, die is 46 geworden. En het is ook de verjaardag van Marjolein Touw, die kennen we van het theater van de musicals. Hè. 64 is ze. André Rieu met zijn viool, tenminste zijn viool is niet jarig. André wel, die is 77 geworden. Ongelooflijk knap wat hij allemaal nog doet. Ook op het podium, ook op dat Vrijthof in Maastricht. Altijd 3 weken lang in de zomer. Hij is dus ook jarig 77. Hey, welkom. Dit is Unity NL met zometeen het weer. En nu Bas Brummelhuis. Dit is Wondervrouw.

Een van de hits uit de Unity NL Top 25, Jorde Bas, Broemelhuis en Wondervrouw. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. En ik moet zeggen, het begon vanmorgen natuurlijk allemaal een beetje bewolkt. Het had vannacht geregend. Maar het gaat wel opklaren. We zitten in een warme lucht nog steeds in onze regio. Het wordt 20 graden vanmiddag. De wind die is op zich wel matig. Die komt vanuit het westen tot zuidwesten en is kracht 4. Morgen en zaterdag, als we kijken naar de viering van het Leidensontzet, mogen we best tevreden zijn. Droog en 20 graden met af en toe een wolkje.

Jesse Fields en laat dit niet lopen in de koffieshow van Unity NL. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de middagshow vanaf 5 uur. Ik ben er dus vanmiddag en morgen ook weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Heel graag tot vanmiddag of morgenochtend. En ik heb nu nog Yves Berendsen voor je. Dit is Misschien is het tijd.

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me meent.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Buurt.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Frisse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mifnix van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het

0: Nieuws.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini

0: www.plus.nl. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het was vanochtend druk op de weg. Heel druk. De combinatie van regen en ongelukken zorgde voor de drukste ochtendspits van het jaar. In Nederland, maar ook in onze regio, stonden honderden kilometers file. Onder andere op de A4, de A44 en de A12. De milieustraten van de gemeentes Leiden en Leiderdorp zijn zaterdag 3 oktober de hele dag dicht. De sluiting heeft te maken met de viering van Leidens Ontzet dat op 3 oktober wordt gevierd. Inwoners kunnen die dag dus niet terecht met hun afgedankte goederen of apparaten. En de dames van ZZ Leiden gaan tijdens twee speciale thuiswedstrijden extra aandacht vragen voor onderzoek naar borstkanker. Sportcomplex 1574 kleurt dus roze. Samen met de LUMC Foundation wordt met de wedstrijden geld ingezameld voor onderzoek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog en in de middag laat de zon zich zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is bij Nieuwerbrug de afrit dicht door een spoedreparatie. Het oponthoud is hier bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Mis niks van Leiden's Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal op

0: bijzondere uitzendtijden? Kijk nu op centraalplus.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, hier hoor je Nederland.

0: nooit meer weg.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land rijdt het nu bijvoorbeeld langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij knooppunt Burgerveen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintap toe op zaterdag 26 september. Het

0: op plus.nl.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land staan vooral veel dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 tot 10 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar. Dat is de Corbulo-tunnel. Bij knooppunt Ommedijk is het oponthoud 30 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een klein kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is het oponthoud bij knooppunt Ridderkerk ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen? Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij Woerden ongeveer 20 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda, bij Dordrecht Centrum een kwartier extra reistijd. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag doe je er bij Wassenaar een kwartier langer over. En ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk. Bij Zoeterwoude Dorp 15 minuten vertraging. En tot zover de AM.

0: klus.nl. Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu 140 kilometer file in het westen van het land. Het rijdt vooral erg langzaam op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zoetermeer Centrum ruim 50 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, vanaf Rotterdam Feyenoord, 25 minuten oponthoud. Ook op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het langzaam. Bij Nootdorp 25 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat ook file. Vanaf Hoogmade tot aan Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van De Middagshow. Het is donderdagmiddag even naar 5. Met Cirque 6 zometeen. Laten we vergeten naar Samantha Steenweek. Eén blik is genoeg.
1: Je zingt ze mee!
5: Je zingt ze mee!
1: Nu.

0: Oh. Op de radio.
1: Max Xerxes, laten we vergeten. Samantha Steenwijk, één blik is genoeg, hoor je hier in de middagshow van Unity.nl. Het is donderdagmiddag even naar 5 en dat betekent een nieuwe aflevering hier van die middagshow zonder Elmar. Die is maandag weer terug. Ik ben Rudo en ik heb het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. En de lekkerste meezingers van eigen bodem. Straks bijvoorbeeld van Nelis Leeman, Ik hou van jou, naar Jordi Weijer. Dit is We horen bij elkaar. Rudo!

0: Helemaal Hollands en als de zon schijnt en Nederlands Leeman met Ik hou van jou. De week tegen eenzaamheid die vond afgelopen week ook plaats in Winkelhof in Leiden-Dorp. Afgelopen week was daar de langste tafel. En bij de langste tafel konden ouderen, vooral ouderen en eigenlijk iedereen die zich eenzaam voelde, maar het waren dus vooral ouderen, gezellig met elkaar eten. Het werd daar georganiseerd onder andere door Inclusio in Leiden-Dorp. En Annemiek de Groot is een van die organisatoren. Die hoor je straks. Maar eerst spraken we voor het Centraal Plus nieuws met een van de deelnemers. En die had het heel erg naar de zin en dat had ze misschien niet eens zo verwacht.
1: Geweldig! Zoveel mensen bij elkaar. Hè? Dat is allemaal welkom zijn. Dat is toch geweldig? Ik kende het helemaal niet. Ik ben helemaal blij verrast.
2: De langste tafel is een lunch voor inwoners van Leiden-Dorp. Deze jaarlijkse activiteit wordt steeds populairder.
3: We hebben 110 aanmeldingen. En we zaten ooit op 80. En we kunnen tot 120, want we willen het wel lekker compact houden hier natuurlijk. En ja, dat is alleen maar geweldig. Vindt het een super evenement. Ja.
2: Goed, bijna uit te voegen eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, maar we kunnen het gelukkig nog allemaal handelen.
2: Door gezamenlijk te lunchen krijgen de deelnemers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, wat niet altijd even makkelijk is.
1: Ik moet moeite ervoor doen. En met heel veel hulp van anderen kom ik hier wel. Maar ja, ik ben ook al 93.
2: En heeft hij dan al nieuwe mensen ontmoet ook hier?
1: Nou, niet echt nog, nee. Nee, maar daar heb ik ook een beetje moeite mee. Doe ik niet zo makkelijk. Maar ik vind de muziek heerlijk en het liefste zou ik dansen. Maar ja, ik zie niemand die mee zou kunnen dansen.
2: Inclusio Leiden-Dorp zorgt ervoor dat inwoners ook buiten de langste tafel om de verbinding met elkaar kunnen opzoeken.
4: We doen eigenlijk allerlei activiteiten, gewoon heel de week. We hebben bijvoorbeeld de buurtkamer, waarbij mensen gewoon binnen kunnen lopen, een kopje koffie kunnen doen, maar ook activiteiten kunnen doen. We werken ook samen met Clubhuis de Derde Helft, waarbij je ook kan bewegen. Zo ook creatieve activiteiten, echt van alles. En ja, eigenlijk alles om mensen bij elkaar te brengen. Ja, we merken zeker dat het impact heeft en dat mensen geven het ook echt aan dat ze het heel fijn vinden om daar te komen. Terwijl ze misschien in het begin eerst even een drempel over moeten, echt een drempel over moeten, om daar te komen. Dus dat, dat merken we wel dat het echt nut heeft.
2: Hier bij de langste tafel sluiten ze de middag nog even af met een kopje koffie en een kommetje soep. Terwijl het geroezemoes toeneemt van de toch wel in elkaar geïnteresseerde deelnemers.
0: Een reportage van het Centraal Plus Nieuws over de langste tafel in de week van de eenzaamheid. Je kan de reportage ook vinden op onze website, dat is centraalplus.nl. Dit zijn Gordon en Lisa.

0: De vrolijke koster van Frank van Weert tijdens de donderdagmiddag van Unity NL. Onderweg naar huis of misschien in de keuken. Wij zijn bij je. We koken met je mee. We rijden met je mee. En als je in de auto zit, hoor je zo meteen waar het vast staat. De ANWB verkeersinformatie komt eraan. Eerst het nieuws met Robert en daarna ook Gerard Joling nog met Altijd Vrijgezel.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg met ruim 150 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Zo is de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag ging het mis bij Nieuwerbrug. Na een ongeluk zijn hier 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 1 uur. Op de A16 Rotterdam-Breda bij afrit Dordrecht Centrum 25 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein is het oponthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Migos en Hey, geen idee bij Unity NL. Morgen om deze tijd zitten we met z'n allen aan de Hutspot. Ja, het Leidens Ontzet en het Hutspot eten op de Hooglandse Kerkgracht. Of misschien wel gewoon thuis. Morgen gaan wij er uiteraard naartoe met Centraal Plus om weer wat op te nemen voor Rudo XL. En dat ga je vanaf volgend weekend zien. En morgenavond trouwens live om 19:30 op televisie de Tap Toe. Het Lint van Licht met de verenigingen die door het centrum van Leiden lopen. Vanaf 19:30 gaan we live op televisie bij Centraal Plus dus. En ga je al die verenigingen voorbij zien komen. Je kan het live kijken via centraalplus.nl, maar ook via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido 820. Morgen dus de Tap Toe. En vrijdag ook nog de herdenkingsdienst om 10:00 en om 1:00 de grote optocht.

René Vroeger, Are You Ready For Loving Me? En Omidia met John West en hun hele grote Unity NL Top 25 hit Habibi hoorde je. En dit zijn Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks in de middagshow van Unity NL.

Davy van der Sluis, Gewoon omdat het kan. En ook Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Aan het einde van de middagshow van vandaag. Morgenochtend om 10 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En morgenmiddag om 5 uur natuurlijk met de Vrijmibo, waar we het weekend gaan inluiden met de allerlekkerste partyhits. Voor nu een hele fijne donderdag. Geniet nog even lekker van je donderdagavond. Misschien gaan we wel sporten of gewoon heerlijk niks. Heb ik in ieder geval William Burg nu nog voor.

0: de klas.
1: Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar de Pleintaptoe op zaterdag 26 september. Het mini

0: Jury.nl. Dit is Jury.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat nog ruim 140 kilometer file. En dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Het oponthoud is hier nog ruim 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden 40 minuten extra reistijd. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het langzaam bij knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten vertraging hier. En ook op de N14 van Den Haag naar Leidschendam staat file. Bij Leidschendam-Zuid 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Jury.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
3: Yeah, sing to me.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land worden de meeste dagelijkse files nu snel korter. Wel rijdt het nog erg langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij Bodegraven 30 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht een kwartier vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp ook zo'n 15 minuten extra reistijd. En dan nog een file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voorbij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En tot zover de

Mis niks van Leiders Ontzet. Kijk bij Centraal Plus op televisie en online live naar De Pleintap Toe op zaterdag 26 september. Het mini- en maxi-koraal op

0: plus.nl. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij. Er staan nog maar een paar files in het westen van het land. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Het oponthoud is hier een kleine 10 minuten. En ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat nog file. Bij Woerden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zowel Leiden als Wassenaar besteden volgende week extra aandacht aan de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een beperking. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er verschillende lezingen en activiteiten. Ook de colleges gaan op pad. In Wassenaar gaan ze bijvoorbeeld in een rolstoel het winkelcentrum in om zelf de toegankelijkheid te testen. In de Hortus Botanicus in Leiden staat er weer één in bloei. Een Amorphophallus, oftewel penisplant. Dit exemplaar bloeit eens in de 3 tot 5 jaar. Die bloei duurt maar kort, binnen een paar uur is het voorbij. Wie niets wil missen, kan op onze website terecht. Daar hebben we namelijk een link naar de livestream geplaatst. En het is deze week Valpreventieweek. Tot en met zondag is er in de hele regio extra aandacht voor het voorkomen van valongelukken. Er zijn onder andere cursussen die de bewustwording en het zelfvertrouwen bij ouderen moeten vergroten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 11 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien. Het wordt wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sander Kwarten. Kiezen of delen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Unity.nl op DAB+. Duin en Bollenstreek. Je zingt ze mee.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.